0: nu ga ik je met Neri. En Neri doet dus veel bij onze Vespa-show schoffen. Vertel ons maar een klein beetje van dat programma.
1: Wel, we reden in maart met een van onze studenten in Frioen en wat zij blijven deden van die klassen en wat zij veel rekenen deden. So, het eerste ding wat zij zien, dat zij de klassen gelijken deden. Zij kunnen leren Engels te verstaan, te reden, te lezen, ook te schrijven.
0: Nou, dat is zeer wichtig, van in de nee is hier in Canada, niet?
1: Dat helpt met zoveel dingen en einer kan zoveel meer doen, wanneer einer die spreek kan.
0: En dat zijn niet meer bloos vrije woorden in een programma komen. Die kunnen ook er kleine kinderen metbrengen, niet zo?
1: Ja, en we gaan vrije woorden worden naar de kinderen oppassen den tijd.
0: Doen de kinderen dan alle in een stoel wens, hoeveel kinderen worden we daar op eenmaal gaan?
1: We gaan twee stoelen. De kinderen worden bij 2 jaar oud zijn die aan de kleinste stoel. En dan worden tussen 2 en 6 jaar oud zijn die dan aan de gratis stoel, wil ze kunnen al verschillende dingen leren door.
0: Oké. En wat wordt zijn van wie denk aan de kleine kinderen, wat er dan in de vielleicht al een beetje gratis zijn, wat wordt aan dat schijnste gaan, wanneer die denken des aan de kleine kinderen, vielleicht die wat er 2 bij 6 jaar oud zijn.
1: Die gleichen Säuer, du bent te spielen. Die kennen verschiedene Dinge. Samaris kommen sie nennen und tun sie ein Ding. Und dann ist der Tag wieder jetzt, dann lernen sie verschiedene andere Dinge. Und gewöhnlich sind die auch sehr mutig. Zum Nennen kommen sie, luten fertig machen, ihre Hand los und ran oder nur ihre Klaus. Und so schwinden sie dann erst, die frühes Kern lernen, du bist. Dann fängt die Antwort an, scheint zu gehen.
0: Dann sind die Arbeiter auch all ihre Freunde geworden, nicht?
1: Ja.
0: Das immer so scheint zu sein, wenn die Kinder gestern dann kommen, der ran oder der Klaus, nicht?
1: Ja, ein grauter, freundlicher Gesichter.
0: Ja, gut. Und wenn wir denken, und die Frühjahrsfutter dann kommen, den Tag, wo die Kinder dann in ihrer Klaus sind, was tun die Mamas dann?
1: Da sind in ihrer Klaus und dann verschiedene Lehren. Nicht bloß Englisch zu lesen und schreiben und reden, aber einzimalig lernen wir ihn eten. En wou je zonder het eten te merken en te kijken bij hem stuur. Alle soorten dingen, wat immer er opkomt dat in leven, daarvan leren ze.
0: Wanneer ze eerst hier zijn, dan moeten ze alles fresh leren. Veel niet. Dus eten merken en alles is anders hier als het in vielleicht in Mexico of in Paraguay of in Bolivia dan je was wordt zijn.
1: Dat is anders. En bijzonder wanneer ze dat niet kunnen lezen, wat er alles ben is, dan moeten ze zich zeer omwaren.
0: Kost aan zijn van die zet is, je hadden de een beetje gevraagd. Wat antwoord dan jij door het programma? En wat vragen ze zich even? Wat zijn de vrijes, wat de gewassen? Wat ze door je leert aan? Of wat aan dat baste? Wat aan houden dat? Of vielleicht wat aan dat baste jij?
1: Zij gelijken zij te leren, maar ik geloof dat het ook zij schijnt met andere vrijes te hopen te zijn. Er zijn wel vrijes wat er komen doen. En dan kan ze een dolf meer vriend merken en verken. Maar die ook top komen nu de school. Dus wanneer de school is sterk is, dan gaan ze meer vriend gemerkt. En dan voelen ze zich niet zo alleen.
0: Wanneer een nee is in een land en het is zo anders als wanneer in een dorp woont. Hier kunnen ze vielleicht gleich met de nieuwe reden. En wanneer ze naar een programma komen, dann treffen ze andere vrije, wat ook plotdeutsch zijn. En dan kunnen ze zich duwens mit wem vertalen, entstehen bloß Proben mit der Hangwort zu wiesen, nicht?
1: Ja, und sie sagen gewöhnlich, dass ihr enthauptet fehlt, dass sie Mutter sind, dass sie dolle Hupning haben für Leben. Wenn sie hier ganz allein sind oder allein feiern, dann ist das ein Deutschwand. Aber wenn sie dann nicht Freund haben und was sie Dinge lernen, dann ist es so viel leichter, hier mutig zu sein.
0: Und ich glaube, die sehen auch nach einzigen Dingen, was sie sich lernen, dass, wenn sie vielleicht sind sie doch für ein Jahr, ein paar Jahre warst, was würden eins hier von den frühesten sein,

0: wat an je haupen haft.
1: Well, fehler de lieren dat te foren, selts, ze ken hier selts drivers merken, en foren, ze ken vielleicht online num doctor foren, ze ken foren num stuur, en chaiten wat en fehlen dat, en ze lieren dat te ken, kijk wat dat is. So, dat zijn vele dingen. Moor ich brief lesen, wenn ich ne brief krijgt en ich weet wat dat is. Aber dan lieren ze dat ken wat dat alle is.
0: Dat helpt einem sei, nicht?
1: Jo.
0: En wie haben ook nog een programma voor frühes met Tine, wat nog niet geboren sind, nicht?
1: Mhm. In dat programma, ze kan de ernstige tijd nankomen in dat programma, eier dat baby is. En dan wat een paar maanden nu dem dat baby geboren is. En wie helpen met vele dingen. Ze is morgen nu een dokter voor, en die de hand vieren en verantreden en zo'n dingen. So, wat immer de opkomt, dat die tijd de helpen wie met.
0: En dat rekenen de frühes sei, ja.
1: Ik geloof in dat als het zij helpvol wil dan brengen die ermanen vielleicht niet den tijd opnemen van de arbeid, nu zijn appointments te voeren. En zij kan dan ook een beetje beter wou dat hier alle deed, dat als anders was in Mexico, of Bolivia, of Paraguay. En dan is hier weer wat en kan helpen met dat alle.
0: Zij goed. Is er nog één veranderd wat die woord wel met doen? Ah ja, wie sluiten dan?
1: Ik geloof dat een zeer goed programma voor vrijers en ik wil toeroeren van vrijers geloven dat zij willen wel een kom, dan bloos met ons reden door Eva.
0: Veel meer dank, Nettie.
1: Bedankt. Dank,
2: Dankzij Anna, Agatha en Nettie. Levert u haar hier wist je dat we nu ook in Straffordville een second hand stoel opgesteld hebben? Susie Neustater is de jandja wem je in Straffordville im stoel trafen. Ze is een schaft getoonte en wordt welig met je reden, wann je du im Stuhl nennen kom. Wann je in Straffordville onkom, aber ook wo dat Fleischpair-Restaurant in de kleine Doktorklinik is, du aber ook is ook dat Stuhl, wo de 38 hoogwaag met de 19 hoogwaag even kriest. Ik kauf me du een dunkle zonnebril voor $2. De je felt me unbedingt zeer, wann dat zo'n dache heute deeljeft en einer im Fortig wel wo handvorn. Susie hängt du jeder Tag o Kleider ab en leicht noch wat für dat Hüs op er bänken. Wann je du dich bewohn, gut weil ich du nenn en bekickin de Sachen in Straffordville. Vielleicht fäng je'n fänen Haut, Show oder Kleider wat je'n kragt post en maklich ess.